0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over

overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een 100-tal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger

werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een 100-tal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Sim.

De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd.

die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig. Gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
0: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
3: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en

0: Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
3: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
4: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio.

0: overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mooi mens, hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Würde domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar €69.
2: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Bokpop, Zinnenmuren, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
5: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
6: Simone FM.

0: maar niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Odido, ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollo.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo is alles mogelijk. Neem jouw maat mee en check het zelf.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
17: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
16: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
18: Simone FM. Headlines.
19: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma. Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
3: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
2: Reer breekt door. Echt door al het puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
7: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
8: De hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
9: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoer wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
1: Tapijtsparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtsparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in.

0: werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
2: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
5: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri-oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
6: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
7: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staancaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalets en Staancaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Trouwenermond.
10: Je vindt jouw stijl bij Sean.
12: Sommige auto's vragen om meer aandacht. Omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
13: Simone FM.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
5: Hey, zie je die oude dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
10: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400 euro twee schroevendraaiersets, vanaf 800 euro een tangenset en vanaf 1500 euro een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald. Die klus is voor Basic Legal, uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
13: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
14: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
15: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober. In de Jaarbeurs Utrecht.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
19: Leijenberg, die van die garagedeuren.
20: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
19: Juist ja.
20: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
21: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
20: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
24: Even bollen met z'n lijf.
25: Met
0: Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Simone FM. Headlines.
24: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is ja van Jumbo.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Gewoon werken. Goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
4: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
3: Melkers gezocht. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
5: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet. En het is... rood!
6: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs, als dat nog gaat, aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
6: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
8: Bij Dakplanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakplanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
9: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroente meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
10: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Compascuum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Compascuum. Hubo helpt.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Nou, Efteling Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Dia, Licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
21: Blijenberg, die van die garagedeuren.
22: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
21: Juist ja.
23: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, blijenberg.nl.
24: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
20: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
23: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
29: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het federaal hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
2: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
1: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
2: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Fiat-rijden.
2: AutomaxEmmen.nl.
4: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
5: Nostalgie Palast in Noordhorn.

0: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
8: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Gratis bezorging.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
10: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor €5. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar €5 per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Bob, Zinnenmuren, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september Theateravond. Vrijdag 2 oktober 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten. Bokpopzedeburen.nl.
14: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
15: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag? Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
20: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
21: Ja, eet een broodje.
22: Een broodje, hè?
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
24: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
24: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
26: Simone FM. Headlines.
27: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
4: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
5: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn. De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
5: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
1: In Hogeveen.
8: Mobile Car Solutions. Het adres voor car audio, navigatie, trekhaken, cruise control en meer. Kijk voor meer informatie op mobilecarsolutions.nl.
9: Bij Short Second Hand Shop en Meubelstore.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
9: Je vindt jouw stijl.
11: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
12: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
14: Het is ontzettend druk op de Nederlandse wegen. In totaal 109 vertragingen. Totale lengte 707 kilometer. Je zal er maar in staan. Even de langste, de A4. Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. 46 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein. 52 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. 33 minuten. En nog de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Oud-Beierland. Daar is momenteel een vertraging van 26 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert.

Spider. Ja, dat klinkt vanaf het begin, hè, als hij de licht binnenstapt. Aerosmith, Love and Elevator, 7 minuten over 9 is het daarmee geworden. Goedemorgen. Donderdag vandaag. Je kunt weer een kalenderblad eraf trekken. Het is 1 oktober. Ja, echt, het is 1 oktober. Nog 3 maanden te gaan, dan staan we alweer in het nieuwe jaar. Wat een tragiek gisteren, zeg. Ik schrok enorm. Gisteren is Paulien Cornelissen overleden. Echt even een shock. Slechts 50 jaar geworden en er ging gelijk door me heen. Huh? Ik zat gisteravond nog naar haar te kijken. In De Slimste Mens. Mutsje op. En ja, een heleboel afleveringen. En wat ermee gaat gebeuren, niet helemaal duidelijk. Maar een prachtig mens, vol met humor. En een rijke woordenschat is veel te vroeg heen gegaan. 50 jaar, zeg. Ander nieuws vandaag. Voor de eerste keer in ruim 10 jaar vindt vandaag weer treinverkeer plaats tussen Groningen en het Duitse Wenen. Het treinverkeer lag sinds 2015 plat nadat een vrachtschip tegen de brug over de Eems voer. En sindsdien kon je per bus dan van de ene naar de andere kant. Maar daar is weer treinverkeer mogelijk. Vanavond voetbal in de Nations League speelt het Nederlands elftal vanavond in Thessaloniki tegen Griekenland. En die moeten ze niet onderschatten, die Grieken. De wedstrijd begint om 9:15. De derde wedstrijd van Xavi, hè. Hij doet het goed eigenlijk, hè. Nou ja, die eerste twee wedstrijden waren, hè, Duitsland bijvoorbeeld. Maar afgelopen, wat was het, maandag, geloof ik? Ja, tegen Servië was het toch? Ja, heeft toch ook mooi voetbal gezien. Hoe dan ook, wij zijn er weer bij tot aan 12 uur. De lijnen staan weer open. Heb je wat leuks wat je graag wilt horen? Kom er maar mee. We gaan zo meteen even een lekkere magische jaren 70 plaat voorbij laten komen. Maar heb je zelf nog andere suggesties? Kom er mee. En we gaan nog kaarten weggeven voor morgenavond. Bob Pop zit de buren met een dance, een 90s dancefeest. Met onder andere 24/7. Jij kunt erbij zijn, moet je even meedoen straks aan

0: ABC en The Look of Love.
1: Magic of the 70s.
0: Dan een lekker de jaren 70 plaat. We hebben er eentje gevonden door een hele lekkere verbonden aan een film. James Bond uit 1973. Weet je nog welke Bondfilm er toen draaide in de bioscoop? A Live and Let Die. Ja. En wie was daar de hoofdrolspeler? Ja, Roger Moore. En wie had dan het liedje? Nou, ik zal je vertellen. Paul McCartney en Wings. Ze hadden een van de bekendste nummers uit de McCartney-periode na de Beatles. Het werd later nog eens een keer gecoverd in 1991... door de mannen van Guns N' Roses. Maar wij gaan het origineel draaien uit 1973. Paul McCartney en Wings. Hier is Live and Let Die.
1: Magic of the 70s.

0: Sixpence, Non the Richer en Kiss Me.
1: De vinylketting.
0: En dan de vinylketting. We zijn gisteren gebleven bij Grace Jones en Slave to the Rhythm. Wat is een leuke aansluiting op die plaat? Heb jij wat leuks in gedachten? Stuur het eens even in. Dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. Dus het gaat om Grace Jones en Slave to the Rhythm. Wat is een leuke aansluiting op die plaat?
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Beesnip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.beesnipaircotechniek.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: VZN Voegwerken. Als geen ander. VZN-voegwerken.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
16: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
17: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
18: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
19: Gritter chalets en staakcaravans.
18: Kijk op grittercaravans.nl.
20: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
21: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
22: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
23: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
0: Vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 20 graden.

0: Als ik er een beluister van deze plaat, dan moet ik altijd even denken aan een andere plaat van een hele andere artiest, namelijk Donna Summer. The Hostage. Dan moet je het einde van dat nummer maar eens gaan beluisteren. Dat klinkt zo op dit van U2. The Unforgettable Fire.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: Vandaag 1 oktober. We gaan terug naar 1 oktober 1982. Deze dag, 1982, veranderde de manier waarop we naar muziek luisterden. In Japan bracht namelijk Sony de CDP-101 uit.
2: En wat is dat dan weer?
0: Nou, dat was de allereerste commercieel verkrijgbare CD-speler. En die kostte maar liefst 168.000 yen. Dan zeg je, ja, hoeveel is dat dan? Nou, dat was omgerekend 942 euro. Maar we hadden nog de gulden tijd. In die tijd kostte die speler omgerekend 3400 gulden. Ja, dat waren wel wat centjes. En natuurlijk de CD-speler zonder CD's. Dan heb je er ook niks aan, hè? En daarom verschenen gelijktijdig de eerste 50 muziektitels op CD. En wat was nou de allereerste CD? Dat was eigenlijk een album uit 1978, 4 jaar eerder, van Billy Joel, 52nd Street. Een LP, oorspronkelijk dus uit 1978. Nou, de CD die beloofde een helder digitaal geluid zonder de ruis en slijtage van een LP. Inmiddels weten we beter, hè? Die slijtage bij CD's is er wel zeker. Het zou uiteindelijk de LP en cassette grotendeels gaan verdringen. De CD was geboren. Nou, 30 jaar lang genoten we daarvan. Daarna kwam het streamen en Spotify en dat soort dingetjes meer. En zie daar, anno 2026. Wat kopen we? Meer dan CD's? Ja, weer vinyl. En ik ga terug naar die eerste CD van 1 oktober 1982. 52nd Street van Billy Joel. En daarop de hits My Life.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.

altijd maar weer denken aan kaas, kolmekaas. Thank God Love, daar hoorden die plaat destijds bij in de commercial. Johnny Cash was dat op Simone FM. We gaan op zoek naar een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. Je mag even een handje helpen. Wat is zo'n pareltje uit de jaren 80 die te weinig op de radio klinkt? Stuur hem eens even in. Dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden op vinyl en zo. Ja, dan gaan we dat zo meteen even draaien. Heb jij zo'n leuke plaat uit de jaren 80? Stuur hem in, zou ik zeggen. 085 11 43 99.

0: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
7: Ambergen natuurlijk.
6: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Echt lekker.
9: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
11: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
12: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: En, heb je de klus?
15: Nee man, dat ging niet door. De andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
15: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
16: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
17: Leijenberg, die van die garagedeuren.
18: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
17: Juist ja.
19: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
20: Bokpop, Zinnenburen. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
16: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg, vallen op.
19: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
2: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
22: Ik ben er helemaal klaar mee.
23: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
22: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
24: VLM Kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
24: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
25: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Trouwenermond.
24: Je vindt jouw stijl bij Sean.
22: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
23: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
22: En je ontvangt 30% subsidie.
23: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
22: Ja, gewoon.
24: VLM Kozijnen.
23: Kwaliteit die blijft.
26: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
27: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone, omdat het land weigert drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. De wereldwijde landbouwprijzen stegen in het derde kwartaal het sterkst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen bijhoudt, steeg met 13%. Toenemende gevechten verstoren de aanvoer uit het Zwarte Zeegebied, waardoor kopers in Azië en Afrika alternatieve leveranciers zoeken. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
28: Nou, gelukkig. Het fileleed is een beetje aan het afnemen. Nog altijd 24 meldingen volgens de ANWB. We pakken even de langste. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en Zaandam. 24 minuten vertraging. De A22 Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 53 minuten vertraging. En nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Daar is momenteel een vertraging van 27 minuten.
26: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
1: Simone.

0: dat toch altijd nog 18, 19, 20 graden. Lijkt mij voor de periode van oktober best wel aangenaam eigenlijk. We gaan even op zoek naar een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. Jij mag hem uitzoeken. Welke lekkere uit de jaren 80 die te weinig volgens jou op de radio is, zouden we even moeten gaan draaien zometeen. Dan gaan we eens kijken of we die kunnen vinden en dan gaan we die zometeen even draaien. Morgen, dan hebben we in de show Allard Kalf. Dan gaan we het hebben over de Grand Prix die verreden wordt in Maleisië. Het heet dan de Grand Prix van Bahrein. Maar vanwege de oorlogssituatie en de dreiging in dat gebied is hij verplaatst naar Maleisië. Maar hij blijft dan de Grand Prix van Bahrein klinken. We gaan morgen erover praten met Allard Kalf. Die hebben we dan rond dit tijdstip in de uitzending. Gaat Max Verstappen dit jaar nog een Grand Prix winnen? Ja, dat weet niemand natuurlijk, maar hij zat er afgelopen zondag wel heel dichtbij. 1/10 verschil met George Russell. Nou, we gaan het meemaken. Is het circuit voor Max dit weekend de plek waar hij dan eens een keer weer helemaal bovenaan komt te staan?
1: De Vossenjacht.
0: We gaan hem spelen, de Vossenjacht voor vanmorgen. Een fragmentje op de band. Als jij denkt te weten welke plaat het is, mag je dat even laten weten. Dat kun je doen via de gratis app van Simone FM. 085-1143-999. De enige aanwijzing die je van mij krijgt is: het is een jaren 90 plaat.
1: De Vossenjacht.
0: Welke plaats zou dat kunnen zijn? Nou, laat het maar weten via 085 1143 999.

hadden het vanmorgen over de geboorte van de CD op 1 oktober 1982. En dit komt dan anno 2026 gewoon op vinyl uit. Een hedendaagse hit van Sienna, Spyro en Material Lover. Daarvoor hadden we nog Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. 10 minuten over 10 is het geworden op deze donderdagmorgen. Heel ander weer dan de afgelopen dagen. En het blijft ook een beetje zo, af en toe wat vochtigheid.

0: Dat was hier nog een hele, hele jonge Stevie Wonder. A Place in the Sun.
1: De vergeten plaats uit de jaren 80.
0: En daarvoor nog David Bowie en dat prachtige Heroes. Dan een vergeten plaat uit de jaren 80. Het is een plaat die werd aangevraagd door Reinoud, die komt ermee. Nou, dat je het kent vind ik heel bijzonder, want deze plaat heeft in Nederland helemaal niets gedaan. Heel veel landen heeft de plaat hoog gestaan in de hitparade. Het bandje komt eigenlijk uit Australië. Nou, even een opsomming. In Engeland stond de plaat nummer 3. In Ierland nummer 2. In Noorwegen nummer 4. In Duitsland nummer 6. In Nieuw-Zeeland ook nummer 6. Nou, Oostenrijk nog nummer 15. Zweden nummer 20. En hier in Nederland niet in de top 40 verschenen. Alleen in het lijstje net onder de top 40. En toch, een leuke plaat. We gaan hem even draaien op verzoek dus van Reinoud. Hier is Mental as Anything. En Live It Up.
1: De vergeten plaat uit de jaren 80. En we gaan terug naar 1985.

0: Ze was afgelopen week nog in het nieuws toen ze ergens dronken, tenminste dat zeiden ze, op het podium stond.
1: De vinylketting.
0: Was het niet bij de uitreiking van de Grammys? Dacht het wel, hè? Kreeg ze ook een prijs? Madonna en Like a Prayer. We gaan hem even spelen. Onze vinylketting. Ja, we gaan schakelen. Gisteren hadden we Grace Jones en Slave to the Rhythm. Wat is een leuke aansluiting op die plaat? En dan mag je het gaan zoeken in de naam van Ed, van de zangeres. Je mag het zoeken in de titel. Je mag het zoeken in de hele tekst. Of heb je misschien een andere overeenkomst met een andere plaat? Stuur het in. Dat kun je doen via de gratis app van Simone FM 085-1143-999. Het gaat dus om een opvolging van Grace Jones en Slave to the Rhythm.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulscher.de.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: De hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
9: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
8: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
10: Mooi mensen. Mooi mensen, hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
11: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
10: Als de bliksem, nog Venemold.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
10: Als de bliksem, nog Venemold.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
19: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium, altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
20: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
21: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom?
1: Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong verblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
23: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
24: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
24: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
27: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer EemsDelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer EemsDelta.nl.
0: Vandaag vooral in het oosten en noordoosten van het land stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.

0: deze band is gestopt in 2001. Maar, ze hebben aangekondigd met iets nieuws te komen. En wat dat is, dat horen we mogelijk morgen. Trokken en Keks en met hart en ziel.
1: De vinylketting.
0: Dan de vinylketting. We zijn gisteren gebleven bij Grace Jones, Slave to the Rhythm. En jeetje, wat een berg met reacties zijn er binnengekomen. Ik doe even een greep. Slave to the Music van 24/7 wordt genoemd. Brian Ferry, Slave to Love, komt Klaas mee. Kees zegt, Grace wordt G-Race met Manhattan. The Rhythm is Gonna Get You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine wordt genoemd.

0: wordt ook drie keer genoemd. Met de Rhythm is a Dancer door Henk, door Vaken en door Johannes. Johannes zegt, Cray speelde in de James Bond film A View to a Girl, dus Duran Duran met de soundtrack van die James Bond film. Dat kan natuurlijk ook. Billy Paul wordt nog een keer genoemd. Me and Mrs. Jones, maar die hadden we daarvoor al. Harro zegt nog The Barge, Rhythm of the Night. Nou, allemaal hele leuke suggesties. Maar de redactie heeft gekozen voor de plaat van Jaap. Jaap Bos, jouw plaat gaan we plaatsen. Grace Jones, Slave to the Rhythm. Dat wordt een andere Grace. Grace Slick van Jefferson Airplane. En dat prachtige oude White Rabbit.
1: De vinylketting.

wat een prachtige keuze dit. Jefferson Airplane, White Rabbit. Een tijdje geleden, toch alweer 2 jaar geleden, heb ik ze ooit eens een keer gezien in het voorprogramma van Deep Purple. En dat was ergens in Duitsland, in Lingen. Daar stonden ze in het theater. Fantastisch. Nou, de volgende schakeling dus. Je mag erover nadenken. Jefferson Airplane, White Rabbit. Wat is daar op te schakelen? Heb jij wat leuks in gedachten? Stuur het in 085-1143-999. En dan gaan we er misschien weer zo'n pareltje uithalen. Jefferson Airplane dus. En White Rabbit. Wat is een leuke aansluiting. Zometeen, het volgende uur, gaan we even weer aandacht besteden aan de vinyl top 5. De laatste hand wordt gelegd aan die top 5 door Willem Schoo. Die gaan we straks even bellen. Hij gaat zijn plaat plaatsen en een van deze 5 eruit gooien.

vijf prachtige platen zal er toch eentje uit moeten. Zometeen. De Specials met Ghost Town. Manic Street Preachers met Design for Life. Van Halen met You Really Got Me. Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary. En de huidige nummer 1. Poison and Every Rose Has Its Thorn. Nou, wat gaat eruit? We gaan dat zometeen horen van Willem. Willem, die gaan we zometeen bellen om 10 over 11. En dan gaat hij zijn plaat erin zetten. En dan is het lijstje compleet om morgen helemaal gedraaid te worden. Dit zijn Mike en de Mechanics.

0: Mike en de Mechanics en Silent Running. Zometeen alweer het derde vinyluur. Daarin aandacht voor de vinyl top 5 en we hebben de Vossenjacht. Welke plaat zou dit kunnen zijn volgens jou?
1: De Vossenjacht.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

0: voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
2: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
11: Zo, klus klaar?
12: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
11: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
12: Hoe dan?
11: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
12: Mag wat kosten zeker?
11: €15 per maand.
12: Echt? Hoe heet het?
11: Ik heb het je wel even.
12: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
13: Bokpop, Zinnenburen, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
14: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
18: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
19: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
19: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
21: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober. En tot zover het nieuws.
23: En dan de Simone FM verkeersinformatie. Momenteel maar 1 echte file meer. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Daar is momenteel een vertraging van 18 minuten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos.

0: TLC op Simone FM en Creep. We hadden nog Tina Turner daarvoor ook en de best. 13 minuten over 11 is het geworden. We gaan schakelen met Willem School. Willem, goedemorgen. Oh, wacht even, verkeerde knopje. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Goedemorgen, Willem. Ja, ik heb nu het goede knopje, ja. Ja, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja, ja, dan komen we proberen jou te bereiken. Even een technisch verhaaltje. Je nam je telefoon niet op.
1: Ik terug, hè?
0: Ja, precies. En dan neem ik op een ander toestel, neem ik op. Dus,
1: dat meen ik al te horen.
0: Ja, dat dus. Ja, Willem. Willem, je hebt je gemeld voor de vinyl top 5. Je gaat de laatste plaat voor deze week erin zetten. En dat gaan we dan zo meteen horen. Maar, even heel impopulair, je zal er eentje uit moeten gooien. De Specials, ja. De Manic Street Preachers, Van Halen, de Sutherland Brothers and Quiver of Poison.
1: Ja, dat is dit keer een heel erg lastige, vind ik. Maar meestal zit er wel wat bij wat je denkt, nou, dat vind ik iets minder. Omdat ik het heel erg lastig vind en ik in principe heb dat ik nummer 5 sowieso nooit doe. Dat vind ik altijd vervelend, als er net in staat. Dus doe ik dit keer nummer 1, Poison.
0: Oh, die mooie plaat van Poison ga je eruit gooien.
1: Ja, omdat hij nou op 1 is, dus dan doen we dat maar. Ik heb jij maar nog een kans om een tijdje te laten staan.
0: Ai, ai, ai, daar gaat hij. Oh. Nou, we gaan weer tegen het naaldje aanleunen. Hoppakee. Een nieuwe nummer 1 dan. Sutherland Brothers and Quiver. Arms of Mary. Die had ik van tevoren niet zien aankomen. Niet dat die niet leuk is, maar...
1: Ja, nee. Ik had op twijfel die of nummer 1. Maar ik denk, nou, doe nummer 1 maar. Ja. Deze nog even.
0: Oké. Okay. Wat ga je daarvoor in de plaats zetten voor Poison?
1: Ik heb een nummer van een band. En de titel, die dacht ik dat ik die had ook zelf eens, maar dat is helaas niet. Ik heb wel veel 2 versies van deze band, maar deze niet. Het nummer staat op Sparkle in the Rain. En op hetzelfde album zie je ook staan Waterfront. En een hele mooie, die heet Sea Moon Cry Like a Baby. Vind ik een van de mooiste nummers. En ik heb het over de band Simple Minds met Up on the Catwalk.
0: Het is een plaat die in Nederland niet is uitgebracht.
1: De Up on the Catwalk niet?
0: Nee, de single niet. Heeft in ieder geval niet in de top 40 gestaan.
1: En die 12 inch daar?
0: Ja, dat weet hij niet, maar we hebben hem wel hoor. Dus we gaan hem plaatsen.
1: Oké.
0: Okay. Willem, dankjewel voor je bijdrage.
1: Ja, jij ook bedankt. En dan nog een leuke uitzending geweest.
0: Dankjewel. Willem, tot de volgende keer. We gaan hem plaatsen.
1: De volgende keer.
0: De Simple Minds.

ik moet even wat corrigeren. Deze plaat heeft zeker wel in de top 40 gestaan. Zelfs op nummer 6 in 1984. Up on the Catwalk, geplaatst in de vinyl top 5. Samen met de Specials, met de Manic Street Preachers. Met Van Halen en de nieuwe nummer 1. De Shuttle and Brothers and Quiver en The Arms of Mary. Nou, dat lijstje gaan we morgen helemaal behandelen na 11 uur. En ja, we gaan weer op zoek naar nieuwe kandidaten voor de top 5. Heb jij wat leuks voor die top 5? Stuur het er eens even in. Dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. En dan mag je het gaan plaatsen. Dit is Toontje Lager.

0: Say What You Want van Texas. En daarvoor hadden we nog Toontje Lager met Zoveel Te Doen.
1: De Vossenjacht.
0: We gaan hem spelen, de Vossenjacht. Jij kunt winnen 2 kaarten voor Bokpop Siddeburen. Morgenavond een 90s danceavond met onder andere Korsakov en 24/7. Nou, die 2 tickets kunnen voor jou zijn. Plus nog een prachtig Simone FM t-shirt in jouw maat. Moet je wel even het fragmentje oplossen, insturen en dan maar afwachten of ik je zo meteen ga bellen.
1: De Vossenjacht.
0: Welke plaat zou dat kunnen zijn uit de jaren 90? Dat is de enige aanwijzing die je krijgt van mij. We willen dus de titel weten. En wie is of wie zijn het? En dat kun je insturen naar 085 1143 999.
1: De Vossenjacht.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde. Buitengewoon goed.
3: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
4: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
5: Inderdaad, een beetje.
4: Wat bedoel jij met een beetje?
5: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
4: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
5: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
6: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
7: Stroomuitval?
8: Je moet er niet aan denken.
7: Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruik.

0: allonsbv.nl. Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
9: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
9: Je vindt jouw stijl bij John.
11: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
12: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
13: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme-en-koopgroep.nl.
14: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
15: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eems Delta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheereemsdelta.nl.
16: Vandaag vooral in het oosten en noordoosten van het land stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. En de temperatuur die gaat richting de 20 graden.

0: Dit was in de jaren 70 dansmuziek. Stacy, Let the Soul en Jump to the Beat. We hadden ook nog Bad English met John Wade en Time Stood Still. En Uriah Heep met Easy Living. Janina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat heb jij een bijzondere achternaam?
1: Ja, ik weet het. Het is anders dan normaal.
0: Ja, het is wat anders dan Jansen, zei ik net tegen je.
1: Ja, daar heeft u helemaal gelijk in.
0: Ja, want dat is Paf.
1: Ja, het is Paf.
0: Paf, met PF ook nog.
1: Ja, dat klopt.
0: En met een dubbele F op de F. Nou, waar komt die naam vandaan? Heb je daar wel eens onderzoek naar gedaan? Of laten doen?
1: Nou, mijn afkomst is Indonesisch Moluks. En de Indonesische achternaam, dat is de naam Paf.
0: Oké, ik ben hem nog nooit tegengekomen.
1: Ook niet Shamarit Paf, de bekende keeper.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, die was ik even vergeten. Is dat toevallig familie van je?
1: Nee, daar werd ik vroeger altijd wel mee geconfronteerd.
0: Oh, ja.
1: Maar dat is het niet.
0: Nee, oké. Nou, een bijzonder en een mooie achternaam, Janina.
1: Dank u wel.
0: Ja, en jij wou even meedoen aan de forse jacht. Jij denkt, die ken ik, die plaat.
1: Ja, dat klopt. Het kwam voorbij en dat is wel een liedje die je snel herkent.
0: Ja, nou, we gaan eens even kijken. Het gaat om dit fragmentje.
2: De Vossenjacht. De Vossenjacht.
0: Nou zag ik jou toevallig twee antwoorden insturen.
1: Ja, dat klopt. Omdat ik de nieuwe versie is natuurlijk een mix. Dus een soort cover. En toen dacht ik, nee, het is gewoon de originele natuurlijk.
0: Ja, wat is die cover? Hoe heet die?
1: Dat is DJ Paul Elstak.
0: Ja.
1: Van Love You More.
0: Ja, dat is het origineel. Maar jij zei van, dat is ook nog een cover van.
1: Ja, met Joost.
0: Oh ja, natuurlijk. Met Joost Klein, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar jij denkt dat het de origineel is?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Ja. Zeg het nog eens, welke plaat is het volgens jou?
1: DJ Paul Elstak, Love You More.
0: Mocht je het goed hebben, Janina, dan heb ik twee kaarten voor je voor morgenavond. Bok Pop zit de buren met een 90's avond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff.
1: Dat zou fantastisch zijn.
0: En we gaan er ook een prachtig Simone FM t-shirt bij doen.
1: Ja, top.
0: Ja, maar dan moet je het wel goed hebben.
1: Dat klopt.
0: Ja. We gaan kijken.
2: De Vos is los.

0: Janina, we gaan twee kaarten naar je toe sturen en ook dat t-shirt komt naar je toe.
1: Ah, super, dankjewel.
0: Bedankt voor het meedoen.
1: Ja, fijne uitzending.
0: Dank je.

0: 6000 kilometer verderop wordt verreden in Maleisië. Hoe dat zit, komt morgen nog wel even uitleg over. Ik wens je nog een hele fijne donderdag en graag tot morgen.
1: De Vos is Los werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: De hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
7: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop, weet wat te doen.
13: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
21: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
23: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
24: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone, omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
25: Ik zing als ik grondzuig.
26: Kunt u er niet bij?
25: Alleen als ik grondzuig.
26: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
4: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
5: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
6: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij Agri Oplossingen.
7: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.

0: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Kompaskoen vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Kompaskoen. Hubo helpt.
1: Je badkamer volledig en vakkundig innoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.

0: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles in één keer kloor.
4: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
10: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emsparklea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
11: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Mokpop, Zinnenmuren, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emmert. Kaarten, mokpopzinnenmuren.nl.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Leerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Leerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Leerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
16: Flori Infragroep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
17: Reer, wij slopen echt, echt, echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
15: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
16: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium. Altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
17: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: We zijn in twist bij Meubelkuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubelkuipers.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
21: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
22: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
23: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
24: Gritter chalets en staakcaravans.
23: Kijk op grittercaravans.nl.
25: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
26: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
27: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
26: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
27: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
28: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
29: Je vindt jouw stijl Bijson.
26: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Opelrijder.
27: Automaxemmen.nl.
30: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
31: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
32: In Hogeveen.
33: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
34: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTL.
0: RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
1: Simone FM.

0: zit wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
3: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
6: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
5: Tijdelijk starten, vast eindigen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
7: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
13: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
14: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog haakoude blauw en dat bleef zo. Verde domers hebben we ook. Norvegians in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnewold.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bob, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben! Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper! Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
11: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
12: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Ja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
16: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
17: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
18: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM.
2: is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen JA21 en PRO lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Naar welk autobedrijf ik altijd ga? Ambergen natuurlijk. Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend autoreparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
22: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
23: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
24: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
25: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
26: Simone FM.

0: gas geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt in Arlo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood!
7: Autoschade?
8: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs, als dat nog gaat, aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
9: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
8: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Dus Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
15: Zo, de klus klaar?
16: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
15: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
16: Hoe dan?
15: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
16: Mag wat kosten zeker?
15: Maar 15 euro per maand.
16: Echt? Hoe heet het?
15: Ik heb het je wel even.
16: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
15: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjitsma.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
9: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
10: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
12: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
13: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
14: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
13: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
19: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
20: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
21: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
22: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
21: Je vindt jouw stijl bij John.
23: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
24: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerde, timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
25: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
26: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
18: Simone FM.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Behalen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: En, heb je de klus?
2: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
1: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
2: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
11: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
12: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. TemmeEnKoopGroep.nl.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Wulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-wulscher.de.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralief toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Bob Bob, Zinnenburen, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
9: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.
10: Je

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inshout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inshout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
10: Goedemiddag, de middagshow hier op Simone FM voor deze donderdag. We kijken even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Het is een betrekkelijk normale avondspits op dit moment met veel korte files. Eén pak ik er even uit voor je en wat langere. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen de afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. Daar sta je 26 minuten stil.
11: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
12: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
13: Mobile Car Solutions. Het adres voor car audio, navigatie, trekhaken, cruise control en meer. Kijk voor meer informatie op mobilecarsolutions.nl.
12: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
14: Ik ben er helemaal klaar mee.
15: Nou, ik ook. Daar hebben we een begun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
14: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
16: VLM-kozijnen.
15: Kwaliteit die blijft.
17: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
14: Ook zo klaar met lange levertijden.
15: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
16: VLM-kozijnen.
15: Kwaliteit die blijft.
18: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
16: Gritter Chalets en staakcaravans.
18: Kijk op grittercaravans.nl.
19: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
20: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
21: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
22: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
23: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
11: Hey Herman wordt mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaker.

Valreep, een van de grootste hits van 2008. Coldplay met Viva La Vida. Goedemiddag. Het is donderdagmiddag, een nieuwe maand, 1 oktober. En het is vandaag ook nog eens Internationale Muziekdag. Kijk, dat is nou een dag waarvan ik denk van, nou, daar kan ik iets mee. Dus ik stel voor dat ik deze dag vier zoals hij bedoeld is. Gewoon lekker veel muziek zoals je gewend bent bij Simone FM.

Er wordt op dit moment genoeg geworkt on the highway. Ik ben heel vaak 's nachts op pad. Nou, dan moet je echt over Amsterdam naar Groningen toe, om het zo maar even te zeggen. Bruce Springsteen, Working on the Highway, hier op Simone FM. Ik ga samen met jou op zoek naar jouw favoriete plaats uit de 90s.

90, toen internet nauwelijks nog een ding was, maar waar je toch het allerlaatste nieuws kon checken, namelijk op de televisie via... juist, teletext. Pagina 101 voor het nieuws en mijn favoriet 818 voor de voetbaluitslagen. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik heb de teletext-app op mijn telefoon staan en ik kijk nog steeds via die pagina 818 naar de actuele tussenstanden als er gevoetbald wordt in Nederland. Nou, dat waren mijn jaren 90 zo'n beetje in notendop en ook eigenlijk nog hoe het er tegenwoordig nog uitziet. Ik ben heel benieuwd wat jouw herinnering is aan de jaren 90 en welke plaat was jij helemaal verzot op. Welke plaat staat er in jouw Walkman, in je auto? In welke plaats kun je nu eigenlijk nog steeds geen genoeg van krijgen? Ik ben heel erg benieuwd waar jij mee komt. Stuur me even via de gratis app van Simone 085 1143 999. Wat is jouw favoriete plaat uit de 90's? Even een belletje daar, hè. Dit is Madness. Baggy Trousers op

0: Madness en Baggy Trousers. Ik ben op zoek naar jouw favoriete plaat uit de jaren 90. En het teletext, dat was inderdaad iets wat thuis standaard overal aanstond. Want ik krijg een berichtje van, even kijken, van Bas uit Assen. Die zegt, teletext stond bij ons thuis inderdaad standaard aan. En inderdaad vooral pagina 18-8 voor de voetbaleindstanden. En als mijn vader Assenbinding had, dan kwam ik er helemaal niet tussen. Heb jij voor mij mijn favoriete plaat uit de jaren 90 van Ice MC? Think About The Way. Natuurlijk heb ik die. Die komt namelijk uit 1994. En die begint heel ingewikkeld. Let maar even op.
1: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Noordman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij Brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
2: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
8: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
11: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
1: Herman Schoonmaker. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer EemsDelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer EemsDelta.nl.
2: Vanavond zijn er opklaringen en kan er eerst nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen verdwijnt de zon, verdwijnt de mist in de loop van de ochtend en komt de zon tevoorschijn. In de middag blijft het droog met zonnige perioden en wordt het ongeveer 20 graden. Nou, best oké toch, of niet, zou ik zeggen, ja.

ook vandaag starten we de tijdmachine weer op. Ik heb klachten gekregen van de baas dat hij te veel brandstof verbruikt. Dus ik moet vandaag een beetje dichter bij huis blijven. Ga eens kijken waar hij terechtkomt. In de hitlijsten van 1 oktober. Maar hoe ver gaan we terug in de tijd vandaag?

Ja, de tijdmachine is weer gestart en die neem je mee terug naar een tijd die eigenlijk, nou ja, niet zo lang geleden is. WhatsApp bestond namelijk al. Maar volgens mij verstuurde ik in dit jaar eigenlijk nog voornamelijk wel sms'jes. De Nokia 3210 was inmiddels al oud nieuws, want we wilden allemaal aan de smartphone. En als je een iPhone had, nou, dan was je echt de man hoor. Die legde je volgens mij net even wat te opvallend op de tafel neer als je op het terrasje zat. De zomer stond heel Nederland in het oranje, want het WK voetbal was in Zuid-Afrika. We kwamen helemaal tot aan de finale. We wisten allemaal hoe dat afliep in de finale met de verlengingen. Andreas Iniesta. Och, wat een drama was dat zeg. We hadden eindelijk wereldkampioen kunnen worden. Op televisie was er iets nieuws trouwens te horen. Dat was dit. Draaiende stoelen. The Voice of Holland. Toen compleet nieuw. We zijn aangekomen op 1 oktober 2010. En dit was toen een knijter van een hit. 3 weken lang in de tipparade gestaan. Daarna stond hij wekenlang op nummer 1. Bruno Mars vinden we daar. Just the way you are. Je luistert naar de middagshow op Simone FM. Terug naar 2010 dus.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.
1: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.

0: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Tapijtparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles in één keer kloor.
4: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
9: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
10: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Gratis bezorging.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal. De mooiste Duitse keukens. Gewoon in Stadskanaal.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de staat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
18: Dan de verkeersinformatie. Is ik redelijk rustig op de weg. Eén bijzonderheid valt te gemeld. De A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. Daar 5 kilometer file zorgt voor een oponthoud van 36 minuten.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
11: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
15: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
11: Je vindt jouw stijl bij John.
19: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
20: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
21: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
22: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
23: In Hogeveen.
24: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
25: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
16: Hey Herman wordt mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaker.

Dr. Album en Sing Hallelujah. Het is 4:15 geworden hier in de middagshow op Simone FM. En je weet, als je mij een beetje kent, ik ben gek op rare records en rare gewoontes. En ik kwam er vandaag weer eentje tegen waarvan je denkt van ja, wie bedenkt dit? Waarom bestaat dit? En ik weet zeker dat jij het ook wel eens hebt gedaan. Ik in elk geval wel. Vroeger op school of, ik heb een paar jaar op een kantoor gewerkt. En dan maakte ik dan op, zeg maar, dat verveel je. Dan maakte ik zo'n ketting van paperclips. Nou, dan maak je een stuk of 30, weet je wel. Die doe je om je nek en dan, dat was het. Maar er is één iemand in de wereld die heeft het wereldrecord paperclips aan elkaar maken. Wat denk je, hoeveel stuks? 50.000 paperclips. Achter elkaar, 50.000. Buiten het feit dat het compleet zinloos is, is het ook, nou ja, best toch wel een kostbare zaak eigenlijk. Tenminste, als hij ze niet gejat heeft van de baas. Want ik heb even gekeken. Een doosje paperclips kost op dit moment bij, zeg maar die actiehal, hè, zonder een naam te noemen, 1 euro. En er zitten er 100 in. Dan ben je dus al voor 50.000 doosjes, ben je er al 5.000 euro lichter. En ben je bezig geweest met iets compleet zinloos. Nou goed, misschien wel een geruststellende gedachte voor jou. Als je vandaag dacht van, ja, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Dat is altijd nog beter dan, zeg maar, 5.000 euro aan paperclips kopen en dan 50.000 keer die dingen aan elkaar rechten. Hier is hij dan, de middagshow. Ik word er moe van als ik eraan denk, zeg. 2.

0: En You're the One That I Want. Veel muziek uit 1978.
1: Dagblad.
0: Ja, en er zijn al luisteraars die dachten dat de dagblad ging over zeg maar een loser die dan 50.000 paperclips aan elkaar ging hechten. Dat had zomaar gekund inderdaad, maar dat was gewoon een record dat ik tegenkwam. Ik heb vandaag voor de dagblad een andere item gekozen. En ik weet niet of het er bij jou in de buurt ook ineens helemaal hip is, maar bij mij in de buurt zie ik in één keer overal van die rommelroutes. Ik weet niet hoe het bij jou heet, maar bij ons heet het een rommelroute. Kleedjesmarkt bij jezelf voor het huis, weet je wel. Dan ga je een soort van rolmarkt spelen in de straat en dan door het hele dorp heen. En dan komen dan, nou ja, best wel veel mensen op af. Ik heb het zelf gezien. Niet dat ik er aan meedoe, want ik tief mijn rommel eigenlijk allemaal direct in de container. Maar daar gaat het dagblad over, want stel je nou voor, je gaat naar zo'n rommelroute. Zo'n rommelmarkt. Misschien in de hoop wel om een paar fijne vinylplaten te scoren. En je bent eigenlijk een beetje te laat, de dag is al een beetje voorbij. De interessante spullen die zijn al weg. Dus je loopt nog wat rond daar door de straat heen en onderweg. Bij een garage zie je ineens een klein schilderijtje hangen. Een paar schelpjes erop gelijmd. Nou, je denkt, wacht, staat misschien wel aardig in de gang. Je vraagt naar de prijs en er wordt gezegd, €30 is die voor jou. Meenemen dat ding. Dat overkwam dus een verzamelaar in Amerika. Alleen hij begon later even goed naar een schilderijtje te kijken. En links onderaan stond iets van een handtekening. Abercrombie. Hij op zoek op internet, hij kwam uiteindelijk terecht bij een expert en die dacht meteen, ja, dit is hem, dit is de heilige graal. Blijkt het een werk te zijn van de Amerikaanse kunstenares Gertrude Abercrombie, geschilderd in de jaren 50. En het is al tientallen jaren vermist.
1: Dagblad.
0: Nou, wat dacht je? Voor €30 gekost, op dit moment waard op de veiling? Meer. Nog meer. €250.000. Nou, daar zoek ik dus een plaat mee. Welke plaat gaan wij deze donderdag mee eindigen? Iets wat te maken heeft met schilderijen over geld, over rijk worden? Of €250.000 voor een investering van 3 tientjes?

0: voel je je vandaag een beetje, nou, iets minder dan normaal? Dan kan het zomaar zijn dat het komt omdat je nog niet het Simone FM verrassingspakket in huis hebt. Nou, wil je die nou winnen? Dan moet je even met me meedenken, want ik zoek vandaag voor de dagplaat een plaat die gaat over een schat eigenlijk. Een vondst op de rommelmarkt die je koopt voor 30 euro. Een schilderij die dan uiteindelijk op de veiling 250.000 euro waardelijk zou zijn. Dat lijkt me toch echt prachtig. Ik ga vanavond mijn huis nog door. Heb jij een idee welke plaat daarbij past? Bij een schatvondst als dit. Heb jouw suggestie even naar Simone voor de laatste plaat van vandaag. Voor de dagplaat van deze donderdag. 085-1143-999.
1: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
2: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Ja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
7: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
8: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
10: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
11: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eems Delta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eems-delta.nl.
0: Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er eerst nog een bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Er kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af vannacht naar een graad of 6 tot 12. Morgen verdwijnt de mist in de loop van de ochtend en komt de zon tevoorschijn. In de middag blijft het droog met zonnige perioden en wordt het ongeveer 20 graden.

Irene Cara in Fame en daarvoor Soul Sister, The Way to Your Heart. Ik ben op zoek naar het dagblad van vandaag. Die heeft alles te maken met een kunstschat die gevonden is en die voor 30 euro aangeschaft is en die uiteindelijk 250.000 euro waard blijkt te zijn. Kom ik op de volgende vraag. Stel je nou eens voor, het zal je wel overkomen. Wat zou jij doen met 250.000 euro? Ik denk dat ik het wel zou weten. Ik denk dat ik gewoon echt serieus bijna alles ging inlossen op mijn hypotheek. En dan, nou, ik nog niet genoeg. Maar, en dan nog even een paar centen overhouden en dan even een keer een weekendje weg of zo met iedereen die me lief is. Dat zou ik doen met 250.000 euro. In ieder geval aan jou de vraag. Je krijgt er geen 250.000 euro voor terug, maar wel een heel leuk verrassingspakket van Simone FM. Welke plaat past bij dit onderwerp? Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Stuur even een appje naar de studio. 085-1143-999. Ga ik even een plaat draaien die ongeveer alweer 35 keer is aangevraagd in de afgelopen paar dagen hier bij Simone FM. Dat is er eentje van Buckers. Top ten op. Ik dans alleen maar doe. Buckers hier op Simone FM.

0: One Night in Bangkok. Murray Head hier op Simone FM.
1: Dagblad.
0: Ja, de dagblad van vandaag die maakt heel wat gemoederen los. Want ik vroeg aan jou, wat ga jij doen met 250.000 euro? Nou, er zijn heel veel mensen die gaan morgen hun baas vaarwel zeggen. Zou ik niet doen met 250.000 euro, hoor. Dan rek je niet heel lang. Dat is, nou ja, tenzij dat je nog wat anders leuk in het verschiet hebt. Dat kan het natuurlijk ook. Er zijn mensen die ook zeggen, wel, nou ja, Herbie, je hebt gelijk. Gewoon even de hypotheek aflossen en gewoon lekker gratis wonen. Al lijkt het tegenwoordig met het kabinet wat we nu hebben ook weer een probleem te gaan worden. Maar goed, het maakt ook helemaal niet zoveel uit. Mijn vraag aan jou was, welke plaat past er bij een schilderijtje dat gevonden wordt op een, zeg maar, een rommelmarkt? Waarvoor 3 tientjes betaald wordt en wat op een veiling 250.000 euro waard blijkt te zijn. En dan kun je met heel veel platen komen inderdaad, want ik zie echt een verscheidenheid aan platen voorbij komen. Maar ik heb er eentje uitgekozen, die is maar 1 keer ingediend. Door Richard uit Meppel. En Richard zegt tegen mij van, Herman, als je zoiets aan de muur hebt hangen, dan is dat toch een soort van goud, hè, of niet? En daar ben ik het mee eens. Richard, het verrassingspakket van Simone FM is voor jou, want jij hebt gekozen voor een plaat uit 1983. In dit geval, iets goud aan de muur. Sperno Belly met Gold. Dit was hem, de middagshow voor deze donderdag. Ik spreek je volgende week weer morgenmiddag. Hier Richard Meijer, morgenochtend Bert Vos. Fijne donderdag.

0: Herman werd mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
3: Bijverdienen of vakantiewerk? Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
5: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
6: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
7: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
8: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij HP.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ventas voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas voordeel in Stadskanaal.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er perioden met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Hallo, hallo, Holland. Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
5: Mooi mensen. Mooi mens. Hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 79 euro.
6: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
7: Carparts Oldambt, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
6: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
8: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
9: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
8: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
9: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
10: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de pensioenrijder.
9: AutomaxEmmen.nl.
2: Simone FM.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
5: Mokpop, Zinnenburen. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90's Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten. Bokpopzinnenburen.nl.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
10: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag? Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
11: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
14: Tegelcentrum Zinnenburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumzinnenburen.nl.
15: Gratis bezorging.
16: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium, altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
18: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Even bollen met...
15: Bol Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
20: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie, langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.

0: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld. Laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh.
12: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
13: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, mag ik een broodje?
19: Een broodje,
20: hè? Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
21: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
22: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
23: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
25: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
26: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gerto Stindi heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostindie zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. De drugs zaten in 18 pakketten in de handbagage. De persoon is aangehouden. De bagage viel op tijdens een reguliere controle van het personeel. De vlucht kwam uit Mexico. De marechaussee onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
6: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Drouwelermond.
3: Je vindt jouw stijl bij Sean.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis
3: Fans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
6: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Drouwelermond.
3: Je vindt jouw stijl bij Sean.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
27: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
28: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
29: VZN Voegwerken. Als ga je naar anderen. VZN-voegwerken.nl.

0: een startpunt vinden.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
5: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
3: Ja.
5: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
17: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
18: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.

0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Dia. Licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
9: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Echt lekker.
12: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
15: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl.
18: Makkelijk, snel en betaalbaar.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
23: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
24: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gert Oostin die heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostin die zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
25: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
26: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
25: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
27: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Kompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Kompaskum. Hubo helpt.
2: Bokpop, Zinnenburen. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
3: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerde, timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
4: Simone FM.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: De hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
3: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
14: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
3: Honda, the power of dreams.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralief toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maat mee en check het zelf.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram. Voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
8: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werk beter. Ga naar starttowork.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid.
19: Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jette zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jette is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor de Russische dreigementen, maar is wel waakzaamheid nodig. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
20: Ik zing als ik grondzuig.
21: Kunt u er niet bij?
20: Alleen als ik grondzuig.
21: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
2: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Simone FM.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
2: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
3: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
4: Inderdaad, een beetje.
3: Wat bedoel jij met een beetje?
4: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
3: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
4: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
5: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... Wat denk

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Nieuwe kozijnen? Kies Interkozijn. Kunststof of aluminium, altijd perfect op maat. Meer comfort, meer uitstraling en klaar voor de toekomst. Voor particulieren, bedrijven en VVE's. Vraag je offerte aan via interkozijn.nl. Wonen wordt weer fijn met Interkozijn.
7: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broersdoorwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Dan op het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
9: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Bekker Installatietechniek.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
13: Gitter Chalets en Staakervans.
12: Kijk op gittercaravans.nl.
14: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
15: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
16: Ventas Voordeel, jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
15: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
17: Simone FM.

0: op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bob, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjirtsma.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma in Nieuw-Weerdingen.
3: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
16: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en 3 ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan op het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
7: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
17: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost.
18: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
19: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
20: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Brouwernermond.
19: Je vindt jouw stijl bij John.
21: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
22: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis een thuis wordt.
23: Simone FM.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij AH.nl of in de AH-app.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
7: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu. Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
8: Bij Dakpan Vernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
9: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wiel over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wiel zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wiel over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wiel zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.